Kus van die eeuwen, kombare dans in de ster. Ze zien noten van de mooiste, melodie van ver. Als jij vanavond mooi kijkt, naar die melkwegse spoor. Zal je zien dat je niet bij helder, lig je heel voor. Je verleden leeft daarachter, dus je toekomst wervend. Van die dans in de ster, met een

wij zijn de oorlog voorbij. En die dapper nieuwe wereld, waarin jij moet gedijen. Als die vlam in je hart naar die liefde blijft streef, zijn die kaarten van gisteren die tegen je wordt lief. Je verleden leeft ver achter, dus je toekomst wat we. Voor die dansende ster, wat een lukkige oorblik.

tussen vrede en geroes de doorendraad. Want hij is klaar met die duivels van Duivelstraat. En die ochtend.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

mooi verstaan. Als je nog niet daar was, al raakt het ook hoe laat. Die man nou die pas. Als je koele begint overaan en die stemmen raak al zeer. Dan krijg je alsnog een doppie.

Hierdie week se vierde posisie. Paige met mag ek jou vir ewig hou. Voormalig Inga Nova gewees, veranderde na Paige toe met mag ek jou vir ewig hou. Net voor rit in die vijfde posisie. Bibiki met weggestap of een aanlangs die awel en hakkies nou ek het en dan weggestap. In die derde posisie Skadi Kroon met Engele Bomei.

0: Number 17.
1: Pitch up with love. Deur die kerk, ons gaan maar harder moet werk. Die kalf is in die put, ons gaan maar handkie by moet sit. Die is daar voor politiek, soos iets uit de fliek.

En dit was ons vierspel wegbreek van die trefferparade. En dit was Antoinette van Longenberg se drie spel gewees. En dan my vierde treffer, my Saterdag tune van die week was Robin with Dancing on My Own. So die vier treffers was John Boucher met Want Jy Weet, alweer Dion met Klei en Robin with Dancing on My Own. Natuurlijk en ook begin met Pat Green's A Wave on Wave. Dit is nou tyd om te begin met hierdie week se Luister FM top 10 treffers. En die tiende posisie begin ek voor hom vir jou met Rikus Nel met Jag en Visvang.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: There's Joe Norma trading rock and roll, me, myself and I. En net vooruit wat die program geopen het, Frank de Waal, ons krijg nog steeds vrienden wat vooral wie daar gezing.
1: Jy is ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
2: There ain't no grave can hold my body down.
0: Right on.

0: Luister FM.
1: Jy die my kom al af om hier in te kom, wanneer ek bezig is, want hy het ook een reaksie altijd woord, maar hy het gesleutel. En dan het ons hier inkom met een waaah, en ek amper hart te pakken, en dan vond ek al die talen met haar, dan het ek baie ongelukkig met haar, want dan het ek op een ongeluk in ander talen aangespreek, voor ek gekiek het in start. En ja, die andere dag het ek hier in kombuis bezig geweest, en ek sien haar aankom, die weer die kombuisvenster, en ek toch niet my kans om haar terug te kry, en sy tafel. Toen ik achter de kombuis weer, en toen zei net zo'n entree in je huis, toen zei ik, waaah! En zei amper, nee, ik wil niet zijn amper hart op ons gekregen, maar zei het op hoeglang gekregen. En dus mijn payback gebeurd, toen voel ik zo veel beter. Hi Gary, ja, en je groot voor mij. Ik denk mijn bieren vooral trek, want ik ben van een zaterdagmiddag tot een zondagavond elke song samen.
2: Yo, 24-7, Jennifer. Ja nee, ek sal nie die waag van jou vergeet he. Goeiemiddag Johnny. Ons skatkis koning, jammer ek is so stil en langlaas van my laat hoor. Maar never fear when Nikki's near. Ek is nog gereeld ingeskakel, al die pad. En al pla die einas en kwale. Het is daarom so 'n prachtige blou dag. Blou lig dag daar buite, wat die Here vir ons gegee het. Waarvoor ons dankbaar is. Die somer moet nou net aanbreek. Maar dankie dat jy elke saterdag ons huise en waar ons ook al is, dit opwarm. Met net die heel beste musiek en sê goed. Dra maar asseblief al my beste seënwense oor. Ook aan al ons Luister FM luisteraars en julle omroepers, wat ons altyd so gereeld vermaak. Mooi weer en onweer, dit word hoog waardeer. Speel maar daar vir ons 30 dae in die somer. Van Cherie of Million Drums van Dennis East. En mag jy 'n wonderlike naweek geniet. Groete en liefde, oom Nick. Yes, oom Nick. Oom Nick is in die huis na so'n groot rugoperasie. Ek noem hom ons Bionicle Man van die skatkis. Ek doen het graag, oom Nick. Bly ingeskakel.

net hier op Luifskuif met die Kuif. Elke saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.

0: Dis Live Skyf met die Kuifs met my Rian Strydom. Brennan Piper met die Buddy Holly medley. Het voor het Bliss Bridges met Green Green Grass of Home. Dis weer daardie tyd van die jaar vir die SACMAF Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se country program Die Country Hardklop met Chantel op Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is om ons na ons Facebookblad te gaan, druk op die skakel en waar dit vra vir jou naam, tik jou naam in, dit vand jou direct na die peiling toe. Gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe. Gaan stem vir die Country Hardklop saam met Chantel Bosch elke Sondag tussen 12 en 3, dat sê die Country Award weer huis toe bring hierdie jaar. So gemaak het draai op ons Facebookblad, sê gaan soek vir hy skakel en onthou om submit te gaan druk, nee. Kom, ons gaan voort met ons lekker speelhuis daar. Johnny Cash is volgende met Jackson.
1: Luister FM.

0: That's Freddie Nestorsen met Fire Within Me. Net voor het Don Williams al, I Recall a Gypsy Woman. Jy is ingeskakeld hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM, so met my Rian Strijde op tot 'n bietjie voor 6 vanaand. Ons het lekker, lekker muziek wat voorlê. Nou, ons beweeg nou in die sekulare uur van Luifskuif met die Kuif. Hier gaan ons.
1: Jou saterdag klankbaan begin hier. Luifskuif met die Kuif.
2: Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie, geniet dit.

0: Fatman daarse met oom Olifant. Dis nou so 5 minute net na 5 uur op Luister FM. Saam met my Rian Strydom. Ons kyk som tot so voor 6 vanaand. Bly ingeskakel net na my. Is dit die Saterdag sizzle natuurlik. Kom ons gaan voort. Kom ons maak ons lekker wakker. Wat sê julle?
1: Luister FM.

seks is echt diep slap. En dromen mij te zak. Lafta weer oef, die voor mij die oef, ze waren weer en brak. Nou is daar eens wel brak en mijn rust weer stoer. Gaan ik alles verbracht en die lot voor me. Ja, die rooiers en die bonten zijn met alles wat de hond is. Daar zijn jullie spul brakken en de fontein.

Wat? Je blijft nog bij je ma? Ik heb vergeten te zeggen, de boyfriend. Jij is een loser. Bel me Uber en echt, wat kan je gebruiken je voeten?

En als een mens dat net voorbij kan, kom staan je dan altijd in diezelfde kamp. Maar wat gemaakt met de zes weer pijn? Dat moest dus

ze liefst een zoen. Ik ga naar die dentist om mijn tand te trekken. Die dentist zegt

0: Als zeiden die klanken van Jamie Fine met If Anything's Left. Nou ja, het is nou die tijd van die aand, nee? Kan jij raai terwijl jij braai? Het is nou tijd voor legende raai.
1: Een beetje moeilijker is gewoonlijk om al die namen te krijgen en dit betijds te krijgen en al die achtergrond door die verschillende spelers. Maar wat een lekker uitdaging.
0: Nou sê, dit is nou tijd vir legende raai en gaan sommige over jullie ateliernommers stuur of gee as jy dit nou nog nie op jou foon het nie. Dit is 082-333-667 en speel lekker saam met my legende raai. Ek gaan nou vir jou leidraad gee van sportslegende, dit is plaaslik of internationaal en jy moet vir my sê, wie is hierdie persoon achter die leidraad? So hierdie is vir die fynproever, jy moet mooi luister as een kinkel daar so. So ja, hier kom hy. Die man is gebore 16 februari in Duitsland. Hy was die nummer 1 mans tennisspeler in die wereld tussen 1981 en 1983. Hy wen 7 enkelspel Grand Slam titels en 10 dubbelspel Grand Slam titels. Hy was linkshandig en het in 1994 uit enkelspel tennis getree. Hy is die enigste man wat nummer 1 op die wereldranglys vir enkelspel en dubbelspel op dieselfde tyd was. So daar is jou leidraad. Laat weet my wat jy dink. Verlede of die vorige keer toe ons legende raai gespeel het was Debbie ons kampioen. Kom ons kyk of Debbie haar titel kan verdedig. Maar ja, laat weet my wie jy dink ek hierso van praat. Ek sal vir jou later nog 'n tweede leidraad gee om jou so oor die doellyn te kry. Jy weet mos. Maar kom ons spring weer terug na die musiek toe en Bobby van Jaarsveld sê vir ons boe.
2: Luister FM.

stap met zijn rugbyprestatie. Hoor hij confidentiële informatie.

Een periode was er nooit ooit zo kort niet. Als we nergens anders wees, als voor hij bord niet. Nog nooit het onze juffrouw zo gezien niet.

bij de leuke dag, dan verloor Pietie voort mij alweer. Het biergeen die had gestopt om babbelen.

Goeienaand en welkom net hierop, jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakel saam met my, Lourenco, aka Lollos, en ek jou vanavond geselskap hou vanaf 9 tot en met so net voor 12. Is jy reg om te rukken te rol, te jive en te jol?

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

Dat was Lacey met de wijze geweest. Dus Jolandre met vier op je water. Vincent Braken met Macy zonder sokkies. Jan Blootmans en Jane Bay met Sterbrand. Show met The Shoop Shoop Song. Jan met Dans Kwagge Dans. En BZN met Just an Illusion daar geweest. En een boodskap is al wat net sê... Lolos, ek wil net weet, wanneer kom jy PE toe? Nogal sexy. Ek is nog nie seker wanneer ek gaan kom kuier in PE nie, maar op die oomblik is ek nog hard besig om te studeer aan my kant, so dit gaan dalk nog so jaar of twee wees voordat ek kan kom kuier terug in PE. Maar ja, dit het nou tyd geraak dat ons net verder gaan met die musiek, net lekker musiek maak, lekker saam gesels, so as jy boodskap het, stuur het vir my deur 082-333-667.

Dit was Gerrit Stein met As Jy Iemand So Lief Het, Irene Louise van Wyk met hou jou handen van my lyf af, saam met Early B natuurlik, Panic at the Disco met The Greatest Show, Rascal Flatts met Life is a Highway, en dan ook Droomsyndroom met Hy Sonneblom daar gewees. Bring ons nou 12 minute net na 11, dit is Saterdag die 1 Augustus 2026. Een boodskapiese wat sê, Lolos, my hart gaan nooit so lang kan hou nie. Dit is een van die dae, man. Maar baie, baie dankie, Elsa, vir die boodskap. Een boodskap ook hierso wat sê, nie, er is myne gespeel nie, ach, nee. Nou, ek moet om verskoning vraag. Ek het jou nou nie eens gesien nie, Louise. Maar ek sal nou vir jou een liekie daar in werk, ek beloof. Een boodskap ook hierso wat sê, Nancy, dankie vir lekker program. Sal jy asseblief vir my broer Johan, een nieuwe boer op die dorp speel. Hy het ons kom verras na 2 jaar oor see. En een boodskap hier so wat sê, speel asblief Goliath, gesing dier Gappi, dankie, het kom van Frans. Nou Frans, ek gaan kyk daar wat ek vir jou kan doen. Ga verder met die muziekjes en geskakel natuurlijk op jou lekker luisterstasie.

Ek gou van kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella ja,

kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella, ja, bro.

0: Van die nacht laat het roos, bro. Vind dat je de mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Ik hou van kaas, bro. Middel van die nacht laat het roos, bro. Vind dat je de mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Ik hou van kaas.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.

jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, luister sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou

doorstaan. Die dag moet begin. Zwaar is mijn denken en mijn plannen raak me. Mijn dag wordt al langer, die worstel raak erg. Die aantelen op voor mij, zoals je multiplaat. Ik zoek jou in dromen, maar je blijft altijd weg. Ik loop pas elke ongeluk, die hangen raak erg. Mijn mens weer staan. Van de